Musiek vir jou van Boyzone met Words. Voordat Larika Raug met Doe Maar Die Donker Man. Hier is by die hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5. Klanke nou van No Angels met Daylight in Your Eyes.

0: Vrolijke vroegochtendklanken van Chris Raya met I Don't Know What It Is, But I Love It. Voor dit de plaaslijke ginseling van Mango Groove met Danse Moe. Die broers met Ek en Droom van Jou Sonskip en ook Nou Angels met Daylight in Your Eyes. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo het ek vir vandagse weervoorspelling.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
3: Stereo weer.
0: Een nieuwe streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 8 tot 22. Johannesburg, 6 tot 21. En Vereniging, 4 tot 21. In Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 5 tot 24, Ermelo, 2 tot 18, Imalahleni, 5 tot 22, Standerton, 4 tot 18, en Skukuza, 6 tot 28. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Polokwane, 7 tot 24, Palaworwa, 9 tot 27, In Zanin, 7 tot 26, Messina, 10 tot 26, Lepalale, 5 tot 26, en Mokopane, 4 tot 26. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Klaarstorp, 5 tot 23, Potchefstroom, 5 tot 24, Mahikeng, 7 tot 24, Rustenburg, 8 tot 24 en Vryburg op van 6 tot 23 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 5 tot 20, Welkom, 8 tot 20 en Bethlehem, 2 tot 18. In die Noordkaap, oggendmis kol oor plek in die weste, andersins mooi weer en koud tot koel. Uppington, 3 tot 23, Kimberley, 12 tot 21, De Aar, 9 tot 18, Alexander Baai, 10 tot 21, Springbok, 7 tot 21, Calvinia, 1 tot 19, en Sutherland, 2 tot 16. In die Weskaap, oggendmis kol oor plekke langs die kus, andersins mooi weer en koel. Kaapstad, 12 tot 19, Vredendal, 10 tot 22, Riversdal, 8 tot 18, George, 10 tot 18, Woester, 6 tot 19,

'n groot treffer daarvan Queen met I Want to Break Free. Dit is nou 11 minute oor 8 en hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prezeski. Is ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Dinsdag môre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van jou gunsteling musiek om na uit te sien. Zoe volgende met Lief Hey.

goed gedoen vir onself hierdie vrou, en aktrise, sanger, is Bette Midler van wie ek praat, The Rose. Ek wil uitkom by iets van Newton, een van die manse neemtuisginslinge, een wat deur verskeie kunstenaars al opgeneem is, een wat jy super goed ken. Hier is sy weergawe van Dan Hill, The Sometimes When We Touch. Morgen weer, welkom!

Alles geniet het weer te bedrijf. Jou gunslinge hier bij Bosaal 107.5 Traveling World Breeze and the End of the Line. Dit 10 uur na die nieuws hoofdtrekke, gesels ons met Katie Rock.

Hey man, maak op jou ore. Sê dit harder van Jennifer Zamudio. Jy moet die mens het nou sê. Lekker siever een van haar, nou is het nie. Hierdie is Bosheld op 107.15, 8 minute voor 10. En Suid-Afrika's Mango Groove. Ons bly by die beste van Suid-Afrikaanse muziek. Take

Claire Johnston en Mango Groove Taken for a Moment. Sien as jou gunstlinge deel lang by Pasal Hart van Goud. Ek het goue klanke van Kincaid, wat later John Kincaid geword. Groot story achter hierdie ene van Kincaid en to John Kincaid. Dreams are ten and penny. Is die ouwe wat jy sal ken. Dit hier is het nieuws hoofdrekken.

Smart Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

En er geen die ander kant vreem by Bosalt, die hart van goud. Die is daar gouwe muziek van Middle of the Road. Bottoms up, dan is het verkeer. Gaan het goed?

0: Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.
1: 70 klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Heerlike country klanke van Pam Tillis, Shake the Sugar Tree, en voor haar 70s musiek van John Miles met Music. 'N Bietjie tyd vir Afrikaanse klanke van Ivan Roo.

Lekker snit hierdie wat die uur begin, dis Chris Norman, follow me. 10 minute oor 1 en hartelijk welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 3 ure is het op my en jou tyd saam, ek sien uit daarna, het gaan lekker wees. Van Rembrandt tot Baccara en alles tussenin waarna jy kan uitsien vir hierdie uur, wat muziek aan betref. David Fourie saam met Monique, my hart sê klaar besluit. MUZIEK

My hart het klaar besluit, klanke van David Fourie saam met Monique by Bosveld 107.5 FM. 14 minute oor 1 en Pet Shop Boys, It's a Sin.

Jolanda, eerste dans, Peter Sue en Mark met Cindy en Pet Shop Boys, It's a Sin. 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud, met Over the Hillbillies, Friends Forever.

Splinter Nuwe Suid-Afrikaanse klankeerie, dis Martin Bester saam met Ross Learmonth met Angel. Voordat Elvis Presley, Such a Night. Heerlike goud vir jou van die koning van rock and roll. En is presies 20 minute voor 2, kwart voor 2 die jongste verkeer. Maar eers Edison Lighthouse se Love Grows Where My Rosemary Goes.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is daar 'n nuwe progressiewe country klank wat hulle sê country vir die nuwe generasie. Nie almal stem saam met hoe dit klink en hou daarvan nie. Nogal. Dit was gewees Harry Lauren Lane en Devin Dawson's One Beer. Tyd vir die verkeer. Pretoria, Bremerstraat, verkeersligte buitewerking by Mabopane Hoofweg. Bremerstraat, verkeersligte buitewerking by Marketstraat en ook van der Hofweg is verkeersligte buitewerking ook Bremerstraat. So wees asseblief by uitkyk. North Riding, Maribongwe-Railaan, een botsing het plaasgevind by Witkoppenweg met vertragings. Cresta, by Jodeelaan, oos is daar een botsing by Judgeslaan met druk verkeer. Die N12 Wes is daar in westelike richting by Klipriviervlaan vertragings aangemeld. Volways die N1 Suid, druk verkeer richting Winnie Mandela Laan. R21 Noord, stilstaande voertuig by R21 Noord voor die oprit tot die R25. N3 Noord, stilstaande voertuig by N3 Noord voor die Gloelies wisselaar. N1 Suid, op die N1 Suid Pretoria Hoofweg, is daar druk verkeer by Ellendale Weg. M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. N12 Oos, botsing op die N12 Oos by Voortrekkerweg, veroorsaak druk verkeer tans. Eldorado Park, N12 West, druk verkeer richting Klipspruit Valley Road. N12 R24, stilstaande voertuig West voor die Gloelies met druk verkeer by Gloelies. En in aanloop tot. Hou dit asblief baie veilig en rustig daar buite op die paaie. Ek sê dit altyd, moet nie 'n sygstokkie op die mat laat val nie. Anders is hy vol hare.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

dit is al een wat goed op die oorval, dis Cordelia se Dare You. Nou het Martin Bester saam met sy vriend en voormalige hoofsanger van Prime Circle, Ross Lehmann, het hy saam gesmelt en hulle het hierdie ene gedoen, Angel.

As Bon Jovi's Bed of Roses. En dan het ek vir jou Annie Lennox met No More I Love You. Maar eerst vir jou sê goeie naam van my kant af. Dis die net hier, want ek is nog hier saam met jou vir hierdie uur. Of dan net tot een skyns voor 10 se kant. En dan is Gilbert Bosch weer hier om jou deur te vat tot 1 uur morgenochtend. Maar kom, ek maak eerst lekker muziek saam met jou. Lekker, lekker laat aan, rustige muziek vir wintersaand. Annie Lennox, No More I Love You.

'n volgende winter. Nee, ja, dat is altijd een volgende keer, hopelijk. Nee, altijd nie. Mens moet maar die oomblik koester. En dit is dan so, tot ziens van my kant af die net met Neil Diamond's A Song For You, speciaal vir jou wat ingeskakel is, en dan James Ingram saam met Linda Ronstadt, se Somewhere Out There. Ons praat weer morgen aand eerder, sê maar 6 uur, nee, tussen 6 en 10. En dan is dit klein saterdag aand, so geniet die aand verder in die geselskap van Gilbert Bosch, hy neem jou tot 1 uur morgenoggend. Van my toe nie, dan tot ziens tot morgen.

Jo, my baie naam is Steve Wolfmeyer en sê vir almal, jy is myne. Ons nog luister na Wilson Phillips, die baie bekende in die jaren 90 sê You're in Love en Bibi met Aspris. Ek het vir jou binnenkort een ooghouwe. Nee, ja, en mense het nooit geweet dat die eindelijk een lokale, een plaaslike sanger was nie. En een baie bekende snit in die deel. Jy gaan hom verseker dat ek ken. Dan is daar nog een eniekie wat volg, soms so rug tegen rug. Dit is een, die ene wat gewoonlik op een saterdag eindelijk speel. En die ene wat ek altyd sê, het jy een van die teemde gehad, daar was een slagspreek gewees. En was nie net hulle nie, daar was die ander groep ook gewees. Die ouwens wat die selle haarstel het is Midnight Oil, selle haarkapper. Ja, dit is nou die manne wat Deeply Dippy sing en al die I'm Too Sexy For My Shirt, Right Said Fred is die groep sy naam gewees. Nou, hulle het ook een teemde gehad met die slagspreke op. Maar hierdie groep, wel bekend vir Intendel, die specifieke eniekie, en ek gaan jy nou vertel aan ons luister. Dit is enkele secondes voor 16 minuut oor 11, en hierdie is Sorina met Deure.

Nou, dis stem van Sorina en Dere. Ek het vir binnenkort Helen Bester met Deel van my hart en dan die groep waarvan ek gepraat het met die TM slagspreek is Indecent Obsession met A Kiss Me. Maar eers, hierdie bekende ene. Sommers wel plaasgebore.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dit was Jelani J en die Goldsang groot vanaand. Dan ook Daniel, sy baie bekende Sometimes When We Touch. As sy weergawe daarvan natuurlijk. Dan het ek en jy die volgende wat op pad is, waarmee ons hier gaan afrond en dan ook rustig raak met die dagse oordenking. En om 'n nuwe dag te verwelkom binnenkort. En ek het vir jou die evangelie muziek van Corey Asbury en Reckless Love. En dan een ou bekende van destijds, sy naam Elton John, en Kiki D, die baie bekende Don't Go Breaking My Heart. En ons begin dan hierdie ene met officiële snit van, hoe kan ek sê, die man was destijds deel gewees van die groep Genesis. Ja, ek moet sê, hierdie is een verskriklike baie mooie snit van hom, en hoe gepas so lekker vir laat aan, hè. En dan die volgende uur wat oorblij, wat ek saam met jou kan spandeer, wel die gedeelte daarvan, voordat ek moet spasie maak vir Rudy van Deventer, wat ek ongeselskap hou tussen 1 en 5. Maar hier is geleentheid vir die man. Sy naam is Phil Collins. Romantiese ene hierdie. One More Night.

alphabet's a fascination en Samantha Leonard, jou hart sal heel raak. Ek gaan verder met net die beste muziek hier by jou stasie met die hart van goud. Op die speellys het ek vir jou Pieter Nodee, Ons is Jonk, die Campbell Brothers, Friends in Low Places en Kerry Lee op een skaal van 1 tot 10. Maak het draai in die 70s met Diana Ross, Touch Me in the Morning.